As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

hadden met jou getrouwd. Zing jou weer. Kijk, daar ze komen met vier mieren en geen zon. Wie is een duivel? Wie zal die liefde komen redden? Leven dan was zusje vol. Maar jij is altijd de laatste lach. Ik hoor ze weer eens, die wisten in nacht. Wonnen wat het

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Hier is een liedje wat mijn leven verander het. Hij gaat zoiets als hierin.

0: 16. Port St. John's 15 met een maximum van 17. Queenstown 5 met een maximum van 14. Uitnagende Spatch 11, 16. En Jeffreys Bay staan op 13 met een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
1: Luister FM.

0: Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.
2: Luister FM.

0: Word je geld geskuld of weet jy het staande debiteren op je boeken en je bezigheid? Voor meer dan 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in voor hulle kliënte. Met ethische benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware technologie, bekostigbare fooie en met geen succes, geen koste voor hulle kliënte, lever Lenke een koste-effectieve dienst. Contact Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
1: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir al in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
2: Hey, neighbor, I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
3: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
2: Everything?
3: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
2: Excellent.
3: They are. You can trust them to sell your home.
2: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
4: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

ze vertrek. Begon Drablo Janassi en het diervel op zijn hoed. Op zijn vrokkie staan daar groot gespreek. Kentucky is zwanger lekker goed.

heel groot met bier en koel. Ja, die twee daar gezet en die dronk ook naar bier. Al voet zek voor 3 maanden en loop toch om sommer 4. Ja, die twee van hem heeft samen gejol, waar die hand om wereld strek. Ik hoor op Bochum is lid van die dorpsraad. En op voet ik, ach is laat, Alfred.

I see Backstreet Boys incomplete. Eden aan jou vast, is een maandag, is mooi muziek op je picnic drive. Picnic samen met je, goeiemiddag. Ik heb het een lieflijke naweek zo ver gehad. Wat partij van ons nog steeds in die naweek? En wat partij het eigenlijk een lang naweek gekry uit die deal uit van morgen, zijn vakantiedag. Goed om samen met jou te wees, tot zo net voor 6 op hierdie middelpunt van juni, 15e juni. Ek hier samen met jou, soos ouder gewoonte, weer om die draai sportnies, ook jou topic, boekant van die eer, hardstaf wat ek jou kan toekom. My topic binnenkort daar op die WhatsApp-status sit. Ons hou aan met die mooie muziek, is Brendan Piper, Tafelberg vir 2.

was ijzig in die kop. Jou handen in jou hoed. Jou jas tot boor geknoopt. Jou glimlach zoet. En die echo van jou wegstem. En die woorden van jou groet. Le beloftes van jou omdraaien.

vrou en eensam sondag voor my deur kom wag. Sou ek jou eens laps wegvat deur die lug of met die lang pad na somervisioen waar ek jou soen.

Ze vlug, vlug my dink. In die blauw lucht my kant. Ze vlug, vlug my kant.

0: Spookwolf met Koerman, de Palatines, alweer en Eric Carmen, all by myself. Tijd voor mij om tot ziens te zien. Dank je voor die lekker, lieflijke keer op jullie maandag op je picknick. Daarna heb ik morgen terug. Zelfde plek, dan is het een lekker vakantiedag. Baie meer mensen waren rustig gaan wees. Ons keer weer morgen samen in die tijd. Ik los jullie met jouw lekker song van Simon & Garfunkel. Als ons terug van die wonkerakken af en ik terug met jou nies om 6.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
2: Luister FM.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

kennen. Om elke hoek en om elke draai, zo tussen steen zijn knieën, hitte, eieren gaan zwaai. Oh, zeg

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

was net daar een jaar. Het jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag. Jy is my syde kruis as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor.

0: Ricky, my bro, ons is eindelijk maar die celle.
1: Awe, Snotty. Awe. Luister online op www.luisterfm.co.za.

spook. Die boer se dogters was daar. En nou spook en nou diesel ook. Die vier het gedaan, ze gedrinken gerook. En met die trap op hoen toe naar die kamers toe geloop. Die matriek en ek hier met diesel. En die college in en met ou spook. Vier hier die ochend bars die boer aan met een dubbelloop. En elk in een patroon.

Slaffen, slaffen, daar, laat die file rollen. Laat die file rollen. Dan gaan vrouwen in hun leven. Rode broeren heen, rooi draaien. Die geliefde zwart, die groet vindt vakbaar. Was afgeslacht vandaag, die geliefde zwart, die groet vindt vakbaar. Was af.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

nieuws wat jij Junie gebring het. Het uitgedroog op Irak. Die blaren wat rooi was, het purper.